0: TV Park staat.
1: Jouw hits.
0: Jouw nieuws.
1: Parkstad, het station van jouw hits.
0: Jouw nieuws.
1: RTV.

0: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichter voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichter voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichter voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Stuur je appje naar de

0: gedrakken zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikanen hebben vannacht weer Iraanse doelen bestookt. De revolutionaire garde sloeg terug en vuurde projectielen af richting basis van de VS in het Midden-Oosten. Verder zegt Iran dat de straat van Hormuz hermetisch is afgesloten. Maar de Amerikanen ontkennen dat. Ook vuurde Iran raketten en drones af op Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Iran en de VS spreken indirect al weken over een eind aan de oorlog. VN-baas Guterres vraagt zich openlijk af wat het al 2 maanden geldende staakt het vuren nu eigenlijk nog inhoudt. Opnieuw rellen in het noordeerste Belfast. Demonstranten zochten gisteravond de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteren al voertuigen en huizen na een steekincident in Belfast. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moet een oog missen. Beelden van het steekincident op social media leiden tot veel ophef in Belfast. Ten noorden van Belfast, in Newtown Abbey, probeerden relschoppers een hotel met migranten te bestormen, maar de politie wist dat te voorkomen. Het UWV laat de werkcultuur onderzoeken. Jonge UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam luiden de noodklok over te hoge werkdruk en een soms giftige werkomgeving. Ook beroepsvereniging NOVAG van de UWV-verzekeringsartsen bevestigt dit beeld. De artsen behandelen onder meer aanvragen voor een VIA, arbeidsongeschiktheidsuitkering. Door de enorme achterstanden ligt er veel druk op ze. De artsen kunnen ook niet zomaar weg bij het UWV, dan riskeren ze torenhoge boetes. In Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een artikel in NRC waarin de oud-burgemeester hen beticht van strafbare feiten. Namen en details zijn niet genoemd. 2 wethouders eisen een onafhankelijk onderzoek, maar de waarnemend burgemeester en de overige wethouders in de Gelderse gemeente werken daaraan niet mee. Door de crisis in Tiel ligt ook de formatie voor een nieuw college stil. Het weer, eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws. Uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikanen hebben vannacht weer Iraanse doelen bestookt. De revolutionaire garde sloeg terug en vuurde projectielen af richting basis van de VS in het Midden-Oosten. Verder zegt Iran dat de straat van Hormuz hermetisch is afgesloten. Maar de Amerikanen ontkennen dat. Ook vuurde Iran raketten en drones af op Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Iran en de VS spreken indirect al weken over een eind aan de oorlog. VN-baas Guterres vraagt zich openlijk af wat het al 2 maanden geldende staakt het vuren nu eigenlijk nog inhoudt. Opnieuw rellen in het noordeerste Belfast. Demonstranten zochten gisteravond de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteren al voertuigen en huizen na een steekincident in Belfast. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moet een oog missen. Beelden van het steekincident op social media leiden tot veel ophef in Belfast. Ten noorden van Belfast, in Newtown Abbey, probeerden relschoppers een hotel met migranten te bestormen, maar de politie wist dat te voorkomen. Het UWV laat de werkcultuur onderzoeken. Jonge UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam luiden de noodklok over te hoge werkdruk en een soms giftige werkomgeving. Ook beroepsvereniging NOVAG van de UWV-verzekeringsartsen bevestigt dit beeld. De artsen behandelen onder meer aanvragen voor een VIA, arbeidsongeschiktheidsuitkering. Door de enorme achterstanden ligt er veel druk op ze. De artsen kunnen ook niet zomaar weg bij het UWV, dan riskeren ze torenhoge boetes. In Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een artikel in NRC waarin de oud-burgemeester hen beticht van strafbare feiten. Namen en details zijn niet genoemd. 2 wethouders eisen een onafhankelijk onderzoek, maar de waarnemend burgemeester en de overige wethouders in de Gelderse gemeente werken daaraan niet mee. Door de crisis in Tiel ligt ook de formatie voor een nieuw college stil. Het weer, eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors.
4: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dat kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werken. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
9: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
10: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
9: Inderdaad, echt vakwerk.
10: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
11: Kom binnen!
12: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kaakertse Boys. Mindy kine, dat is gewoon leuk.
3: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: boterhammetje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
0: Kruimeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
4: Goedemorgen, het is donderdag 11 juni. De tijd gaat zo snel, jongens. Goedemorgen, 7 uur geweest, tijd voor een nieuwe Kim. Staat op, ik ben erbij. Jouw hit, jouw niet. Lekkere muziek op de vroege morgen. RTV Parkstad. We beginnen lekker 90's met Blondie en Maria.

0: Oh, deze heb je vast al even niet meer gehoord. Daarom krijgt hij het stempel.
1: Bijna vergeten.
0: Bijna vergeten. Het is Cliff Richard en Dreamin'. En deze mannen, ja, je weet nooit zeker of ze nou echt zijn gestopt met het maken van muziek en met het geven van concerten. Misschien komen ze gewoon nog een keertje terug. Ik heb het over Dinant samen met Dennis en hun, ja, de band die ze op dat moment hebben, dat wisselt nogal eens. Maar de muziek blijft hetzelfde en heel goed. Het is Kane en Rain Down On Me hier op de vroege morgen van RTV Parkstad. Leuk dat je luistert.

Mendes en Camila Cabello. They keep you coming for more. Señorita hoorde je hier op de vroege morgen. En daarvoor Big Brothers en New Flow. Zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het half acht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met onder andere Gym Class Heroes. En ook Bibi Rexha en Fateless komen voorbij. Maar eerst even Another featuring 54 Ultra. En Talk to You.

0: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
1: Bij Taxi Centrale Beerst.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikanen hebben vannacht weer Iraanse doelen bestookt. De revolutionaire garde sloeg terug en vuurde projectielen af richting basis van de VS in het Midden-Oosten. Opnieuw rellen in het noordeerste Belfast. Demonstranten zochten gisteravond de confrontatie met de politie. Het UWV laat de werkcultuur onderzoeken. Jonge UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam luiden de noodklok over te hoge werkdruk en een soms giftige werkomgeving. In Tiel zijn alle vijfde wethouders opgestapt. Aanleiding is een artikel in NRC waarin de oud-burgemeester hen beticht van strafbare feiten. Namen en details zijn niet genoemd. Het weer, eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

hoort ons elke zaterdag van 6 tot 8 op RTV Parkstad. Luister dit weekend weer, zaterdagavond 6 uur. Parkstad. New truck, big lift.

27 minuten hits op een rij. Jodel nog Emily Sandé, Next to Me. Nelly en Kelly Rowland met Dilemma. Baby Raksha en Fateless met New Religion. En Gym Class Heroes featuring Adam Levine en Stereo Hearts. En dit is even lekker terug naar de discotijd 1975.

Lekker om deze weer eens te horen. Zoveel jaar geleden, 51 om precies te zijn, You Sexy Thing van Hot Chocolate. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van donderdag 11 juni. Morgen ben ik er gewoon weer met een gloednieuwe Kim staat op. De laatste die ik voor je heb is van Gigi D'Agostino en heet The Riddle. En ik adviseer je om je radio lekker aan te laten staan hier op RTW Parkstad. Want mijn collega's komen eraan hoor, met nog veel meer gezelligheid en lekkere muziek. Ik wens je een hele fijne dag en zeg graag tot morgen.

0: allerlaatste tickets.
1: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiase stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. De Brits-Indiaanse overlevende is vanwege het trauma nog altijd niet volledig aan het werk en heeft geldzorgen. Bij Air India kreeg hij nul op request. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met een schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. In Helmond is vannacht een enorme ravage ontstaan bij een ramkraak. Onverlaten hebben geprobeerd zo een geldautomaat open te breken. Buurtbewoners zouden twee grote knallen hebben gehoord rond 4:15. De straat ligt bezaaid met glas en puin. De bakkerij ernaast liep veel schade op. Of er ook geld is buitgemaakt is onbekend. Het weer. Eerst nog droog en zonnig. Later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Nog een paar weken. Bel je Matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
4: Rini van Brugge. Hey, TL van harte, welkom op donderdag 11 juni 2026. Goedemorgen en welkom bij Staying Alive in de ochtend. 2 uur lang knallen. Jouw hele

0: Breugel.
1: Hey, goeie ochtend. Snap hoorde je met lekker ouderwetse Eurodance. Eurodance moet ik dan eigenlijk zeggen. Of Eurodance, ook goed. Rhythm is a dancer at the 90s. I'll be waiting van Sian Ducro zat daarvoor. Verderop in dit uur op donderdag heb ik Jeroen van der Boom en mijn heerster samen met Yves Berendsen. ABBA, John Legend. 20 minuten hits op één rij. En de nieuwe Offenbach staat voor je klaar. Want die hoor je nu.

Zelf van Jeroen van der Boom zat ervoor. Offenbach, Miles Away hoorde je nog. En John Legend, Love Me Now, staat klaar in de startblok om zometeen gespeeld te worden. Maar hier is deze, terug lekker naar de jaren 80. Of was het stiekem nog jaren 70? Het is in ieder geval ABBA van voor tot achter. Of andersom, ABBA. Goulez-vous!

0: En terwijl het slokje chocomel zijn weg naar beneden vindt, kondig ik John Legend even af. Love Me Now. En daarvoor staat Voulez-vous van ABBA.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En in die 20 minuten hits op in rij, non-stop en breugelvrij, heb ik de volgende titels voor je klaarstaan. Signed, sealed, delivered. Tease Me, Homewrecker, What Do You Want From Me and Say You Won't Let Go. Die tracks hoor je zo meteen, na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
4: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
7: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
8: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheusterdichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
10: Drie jonge mannen uit Parkstad moeten vandaag voor de rechter verschijnen voor een reeks gevaarlijke incidenten op de Euregioweg tussen Heerlen en Landgraaf. Volgens het Openbaar Ministerie gooiden ze in 2023 en 2024 vanaf een viaduct bakstenen en andere zware voorwerpen naar passerende auto's. Daarbij raakten meerdere voertuigen beschadigd. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden. De verdachten, inmiddels tussen de 20 en 22 jaar oud, worden vervolgd voor poging tot doodslag. Justitie stelt dat ze bewust het risico hebben genomen dat automobilisten ernstig gewond zouden raken of zelfs om het leven zouden komen. De rechtbank doet op een later moment uitspraak. Kort nadat Bokkenrijders in Maastricht in première is gegaan, is al bekend wat de volgende grote Limburgse theaterproductie wordt. In 2027 brengt toneelgroep Maastricht in de Roda Hal in Kerkrade de voorstelling Partizanen. De productie vertelt het waargebeurde verhaal van een groep jonge Limburgse verzetstrijders aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ze nemen meer dan 30 Duitse militairen gevangen en raken verwikkeld in een gevaarlijke tocht door Limburg. De voorstelling wordt geschreven door theater- en televisiemaker Teu Boermans en geregisseerd door Servé Hermans. Het is na het dagboek van een herdershond, het geluk van Limburg, het was zondag in het zuiden en Bokkenrijders, de vijfde grote regioproductie van het gezelschap. Partizanen is van mei tot en met september 2027 te zien in de Roda Hal in Kerkrade. De kaartverkoop is inmiddels gestart. De burgerij in Voerendaal is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dat is opvallend, want de organisatie draait nu al op de inzet van 145 vrijwilligers. Ze zorgen dagelijks voor activiteiten en ondersteuning van honderden inwoners. De burgerij zoekt onder meer mensen voor het buddyteam, de taalclub, de hoeskamers en de buurt- en boodschappenbus. Volgens de organisatie levert vrijwilligerswerk niet alleen iets op voor anderen, maar ook voor de vrijwilliger zelf. Het zorgt voor sociale contacten, structuur en persoonlijke ontwikkeling. Geïnteresseerden kunnen kennis maken tijdens een vrijblijvend gesprek om te bekijken welke werkzaamheden het beste aansluiten bij hun interesse en talenten. De in Kerkrade opgegroeide Michiel Dijkman is door het bestuur van het CDA Zuid-Holland voorgedragen als lijsttrekker voor de provinciale statenverkiezingen van 17 maart 2027. De leden van het CDA in Zuid-Holland kiezen de lijsttrekker vandaag. Dijkman is momenteel directeur bij Economic Board Utrecht en voorzitter van Economic Boards Nederland. Hij studeerde bedrijfskunde aan de Universiteit Maastricht. Dijkman woont nu met zijn gezin in Schiebroek, een wijk in Rotterdam. Sinds 2002 is hij actief lid van het CDA. In 2011 was Dijkman prins carnaval van Kerkrade. Het weer in Parkstad. Het lijkt vanmorgen nog prima weer in Parkstad, maar schijn bedriegt. Voor heel Limburg geldt vanmiddag code geel vanwege stevige regen- en onweersbuien. De ochtend verloopt op veel plaatsen nog zonnig, maar vanaf ongeveer 12 uur neemt de kans op buien snel toe. Daarbij zijn hagelstenen tot 2 centimeter mogelijk en kunnen windstoten voorkomen tot zo'n 60 kilometer per uur. De temperatuur blijft met 18 tot 19 graden aan de koele kant voor juni. De waarschuwing van het KNMI geldt tot 10 uur vanavond. Daarna trekken de buien weg en klaart het geleidelijk op. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 8 graden.
1: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: Say You Won't Let Go van James Arthur, de laatste in.
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: De voorstel What Do You Want From Me van Adam Lambert. Homewrecker van Sombor hoorde je nog. Tease Me van Chaka, Demus en Pliers. En Signed, Sealed, Delivered hoorde je nog van Blue en Stevie Wonder. Blokjes klaar. Helemaal klaar. Zometeen uur nummer 2 van Staying Alive in de ochtend. Laat ik je achter met Incognito en Jocelyn Brown. Dit is

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
7: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
7: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
10: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
11: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
12: RTV Parkstad.
13: Jouw hit.
12: Jouw nieuws.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiaanse stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met hun schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. Het weer. Eerst nog droog en zonnig. Later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
15: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
13: jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
15: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
13: Inderdaad, echt vakwerk.
15: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
16: Kom binnen!
17: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
18: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
17: Rockmart in Kerkrade, zei je?
18: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
19: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
20: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
19: Bij Taxicentrale Beer.

0: in actie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
2: Rini van Breugel. Met uur nummer 2 van Staying Alive in de ochtend op donderdag 11 juni 2026. En ook de tweede uur boordevol met muziek. We beginnen met...

0: Sienna Spyro heet Material Lover. En die is weer lekker, hé. En Is This Love? Bob Marley zat ervoor.
1: Rini van Breugel.
0: En verderop heb ik een stukje jaarmix van 2024. Ik heb Noano en Ems voor je klaarstaan. 20 minuten hits op in rij. En One Republic heb ik ook nog in de playlist voor je klaarstaan met All The Right Moves. En die hoor je nu.

Van One Republic hoor je bij RTV Parkstad. En ik had nog beloofd, een stukje ja-mix doen we altijd op donderdag. Doordraai donderdag is gewoon een stukje mix nog 24. Ooit een keer wordt dat die van 2025, dat beloof ik je. Al is het aan het einde van het jaar, maar het gaat een keer goed komen. Ja.

Hartslag van de Stad als laatste stukje. Vijf tracks hoor je achter elkaar van de Jaarmix van 2024. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws en de reclame. En daarna nog een blokje 20. Maar

0: Lekker tropisch en lekker warm, joh, Wakka van Noano en Ems. En zometeen...
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: In die 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij. Therapy, amigo, I just might hole again. En Loser, dat zijn de tracks die zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Parkeerplaats.nl. Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen. Superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: Bestuurders, ondernemers en onderzoekers uit de hele wereld komen volgende week naar Zuid-Limburg om ideeën uit te wisselen over de toekomst. Op de Brightlands Gemmelot Campus en in het MEC Maastricht wordt gesproken over onderwerpen als nieuwe technologie, duurzaamheid, banen van de toekomst en het aantrekken van talent. Ook grote projecten zoals de Einstein-telescoop komen aan bod. De bijeenkomst moet laten zien hoe Limburg kan profiteren van innovatie en internationale samenwerking. De organisatie verwacht deelnemers uit Europa, Noord- en Zuid-Amerika. Amerika en Azië. Roda JC probeert supporters vroegtijdig aan zich te binden voor het nieuwe seizoen. Fans die voor 1 juli een seizoenkaart verlengen of aanschaffen maken kans op een bijzonder ontbijt met de nieuwe hoofdtrainer Rob Penders. Volgens Roda krijgen de winnaars daarbij een kijkje achter de schermen van de club. Daarnaast krijgen ze ook de gelegenheid om vragen te stellen, foto's te maken en een training van het eerste elftal bij te wonen. Roda JC zegt met de actie de band met de achterban verder te willen versterken in aanloop naar het nieuwe seizoen. Supporters die al een seizoenkaart hebben gekocht, kunnen ook deelnemen aan de actie. Kredietbank Limburg is slachtoffer geworden van een cyberaanval. Daarbij zijn phishingmails verstuurd naar mogelijk honderden cliënten van de organisatie. De aanval werd ontdekt nadat vanuit systemen van de kredietbank frauduleuze e-mails werden verzonden. Ontvangers werden daarin gevraagd op links te klikken of persoonlijke gegevens te delen. Hoeveel mensen precies zijn benaderd, wordt nog onderzocht. Kredietbank Limburg begeleidt inwoners van onder meer Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunsum en andere Limburgse gemeenten bij schulden en financiële problemen. Juist daarom kan de impact groot zijn voor kwetsbare cliënten. De organisatie roept ontvangers op alert te zijn, niet op verdachte links te klikken en de verdachte berichten direct te verwijderen. Er wordt onderzoek gedaan naar de omvang van het incident. Met Pinkpop voor de deur bereiden niet alleen festivalgangers zich voor, ook inwoners van delen van Parkstad gaan de gevolgen merken. Vooral Landgraaf en de omgeving van station Heerlen krijgen te maken met extra drukte. De organisatie wil dit jaar meer bezoekers via Heerlen laten reizen. Daarom worden gratis pendelbussen ingezet tussen station Heerlen en het festivalterrein in Landgraaf. Ook rijden er extra treinen, waaronder late nachttreinen na afloop van de concerten. Vooral rond de stations van Heerlen en Landgraaf, maar ook op belangrijke toegangswegen in de regio wordt meer verkeer en reizigersdrukte verwacht. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de bezoekersstromen beter worden verspreid tijdens het Pinkpop weekend. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond trekken regen- en onweersbuien over Parkstad. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar warmer dan 19 graden wordt het niet. Komende nacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Morgen verloopt grotendeels droog met zonnige perioden. Al kan later op de dag lokaal een bui vallen. Ook dan blijft het met zo'n 18 graden aan de frisse kant. Het goede nieuws, vanaf het weekend wordt het zonniger en loopt de temperatuur weer op richting 25 graden.
3: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: op een rij. Non-stop en bruggelvrij.
1: Ben ik even aan het overleggen. Moet ik dat halen als ik nu snel Roxy Dekker afkondig met Loser? Als laatste liedje in de 20 minuten hits op een rij, dan denk ik dat het wel moet lukken om dit muziekje te gebruiken voor de rest. Whole Again van Atomic Kitten. I Just Might in the Middle van Bruno Mars. Amigo, Black Slate hoorde je nog. En Therapy van Armin van Buren was de allereerste in de 20 minuten hits op een rij. De show van Arno op de radio zometeen. Ik laat je achter met Bandoleo.

0: de best. Get down.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Veulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
8: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
10: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
11: RTV Parkstad.
12: Jouw hits.
11: Jouw nieuws.
13: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. Een grote brand heeft een voormalige parenclub in Lelystad in de as gelegd. Het pand, onlangs overgenomen door de gemeente, is niet meer te redden. De parenclub was sinds kort niet meer in bedrijf. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen pand. De gemeente vond een swingersclub op 30 meter afstand van een nieuw te bouwen woonwijk onwenselijk en ging daarom over tot aankoop. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In de Indische Oceaan is een miljoenen jaren oud walviskerkhof gevonden. Het werd gevonden in de Diamantina-trog, de onderzeese kloof die is ontstaan toen Australië losbrak van Antarctica. Op 7 kilometer diepte moeten er verspreid over een lengte van 1200 kilometer miljoenen walviskarkassen liggen. Vele miljoenen jaren oud tot vrij recent. Op zo'n 500 plekken zijn al skeletten gevonden. De oudste botten waren 5,3 miljoen jaar oud. Er werd ook een uitgestorven walvissoort aangetroffen die nog niet bekend was. Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbrekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. Het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
12: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
14: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
12: Nee, je hebt niet goed gekeken.
14: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
12: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
14: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
15: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
12: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
16: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
17: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
18: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
19: Want het oog wil ook wat.
18: Audiofrenzy.nl.
16: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstvlei van het land.
20: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
21: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
22: En papa durft er niet in.
21: Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondoverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondoverde. Wanneer kom jij naar Mondoverde?
18: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.

Maroon 5 hoorde je en What Lovers Do. En daarachteraan kwam Shaggy samen met Raven. En It Wasn't Me. Nee, het was iemand anders. Hey, het is donderdagmorgen 11 juni 2026. We zijn bezig met die ochtendtip. De donderdagmorgen ochtendtip. Die vind ik meestal niet zo heel erg. Maar meestal gaat het dan richting het weekend. Dus dat gaat zeker goed komen vandaag. Tot 12 uur ben ik bij je. En misschien kun je zelf ook zo meteen meewerken aan het programma. Heel makkelijk. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Klik eventjes op het groene WhatsApp-logo. En dan laat je mij maar even weten welke plaat jij zo meteen wil horen. Deze werd gisteren al aangevraagd door Maurice uit Kerkrade. Hij zegt, kan je die van de Dire Straits draaien? Money for Nothing and the Chicks for Free.

gewoon twee keer met je ogen knippen en het is zover. Hey, houd even goed in de gaten. Vanavond gaat het beginnen. Het WK 2026, het voetbal. Om 9 uur trapt Mexico af tegen Zuid-Afrika. Groep A, dat is vanavond. En we zijn benieuwd wat het Nederlands elftal gaat doen daarin. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Nu even lekker terug naar de jaren 80 met de blazers van Cool and the Gang. En dan het reggae deuntje van Jimmy Cliff. En dan deze lekker Reggae Night.

1983. Jim McLeff schreef het nummer samen met LaToya Jackson, de zus van Michael Jackson. En de mannen van Coolin' Again, die speelden het allemaal in. Lekker was hij uit 1983. Jim McLeff en Waggy Nights. Zometeen Jos Tuinstra met de regioberichten, maar eerst Antoon.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
1: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: Bestuurders, ondernemers en onderzoekers uit de hele wereld komen volgende week naar Zuid-Limburg om ideeën uit te wisselen over de toekomst. Op de Brightlands Gemmelot Campus en in het MEC Maastricht wordt gesproken over onderwerpen als nieuwe technologie, duurzaamheid, banen van de toekomst en het aantrekken van talent. Ook grote projecten zoals de Einstein-telescoop komen aan bod. De bijeenkomst moet laten zien hoe Limburg kan profiteren van innovatie en internationale samenwerking. De organisatie verwacht deelnemers uit Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Amerika en Azië. Roda JC probeert supporters vroegtijdig aan zich te binden voor het nieuwe seizoen. Fans die voor 1 juli een seizoenkaart verlengen of aanschaffen maken kans op een bijzonder ontbijt met de nieuwe hoofdtrainer Rob Penders. Volgens Roda krijgen de winnaars daarbij een kijkje achter de schermen van de club. Daarnaast krijgen ze ook de gelegenheid om vragen te stellen, foto's te maken en een training van het eerste elftal bij te wonen. Roda JC zegt met de actie de band met de achterban verder te willen versterken in aanloop naar het nieuwe seizoen. Supporters die al een seizoenkaart hebben gekocht, kunnen ook deelnemen aan de actie. Kredietbank Limburg is slachtoffer geworden van een cyberaanval. Daarbij zijn phishingmails verstuurd naar mogelijk honderden cliënten van de organisatie. De aanval werd ontdekt nadat vanuit systemen van de kredietbank frauduleuze e-mails werden verzonden. Ontvangers werden daarin gevraagd op links te klikken of persoonlijke gegevens te delen. Hoeveel mensen precies zijn benaderd, wordt nog onderzocht. Kredietbank Limburg begeleidt inwoners van onder meer Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunsum en andere Limburgse gemeenten bij schulden en financiële problemen. Juist daarom kan de impact groot zijn voor kwetsbare cliënten. De organisatie roept ontvangers op alert te zijn, niet op verdachte links te klikken en de verdachte berichten direct te verwijderen. Er wordt onderzoek gedaan naar de omvang van het incident. Met Pinkpop voor de deur bereiden niet alleen festivalgangers zich voor, ook inwoners van delen van Parkstad gaan de gevolgen merken. Vooral Landgraaf en de omgeving van station Heerlen krijgen te maken met extra drukte. De organisatie wil dit jaar meer bezoekers via Heerlen laten reizen. Daarom worden gratis pendelbussen ingezet tussen station Heerlen en het festivalterrein in Landgraaf. Ook rijden er extra treinen, waaronder late nachttreinen na afloop van de concerten. Vooral rond de stations van Heerlen en Landgraaf, maar ook op belangrijke toegangswegen in de regio wordt meer verkeer en reizigersdrukte verwacht. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de bezoekersstromen beter worden verspreid tijdens het Pinkpop weekend. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond trekken regen- en onweersbuien over Parkstad. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar warmer dan 19 graden wordt het niet. Komende nacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Morgen verloopt grotendeels droog met zonnige perioden. Al kan later op de dag lokaal een bui vallen. Ook dan blijft het met zo'n 18 graden aan de frisse kant. Het goede nieuws, vanaf het weekend wordt het zonniger en loopt de temperatuur weer op richting 25 graden.
5: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

Avicii en Levels hoor je, en daarachteraan komt deze dame Beyoncé. En Single Ladies. Altijd als ik die videoclip zie, dan moet ik, dan denk ik altijd aan het optreden van John Williams, waar hij dit eventjes doet playbacken eigenlijk. Ja. Ik weet niet hoe ik daarbij kom, maar dat staat me altijd. Ja, dat staat me nog altijd bij. Hey, eventjes, zometeen heb ik voor je een hele lekkere, voor een hele goede vriend. Maar eerst deze.

En soms, hè, soms zegt muziek veel meer dan 1000 woorden. Chris Stapleton en Tennessee Whiskey, speciaal voor de Van Dijkjes. Ja, ja, vrienden voor leven. Nu uit 1979, de Doobie Brothers, samen met...

0: goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
0: Win jij de allerlaatste tickets?
4: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Bij Poelman Parfums. Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg houdt de sluiting van twee zorgvilla's voor ernstige gehandicapten en zieke kinderen tot nader order tegen. Pas als voor alle patiënten een goede plek elders is gevonden, mogen de deuren dicht. Het gaat om zorgvilla's in Vleuten en Waalre. Ernstige gehandicapten en zieke kinderen dreigden zonder hulp te komen zitten nadat zorgaanbieder Expert Care de deuren per 1 juli wilde sluiten. Volgens het bedrijf verkeert het in financiële problemen. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. Een grote brand heeft een voormalige parenclub in Lelystad in de as gelegd. Het pand, onlangs overgenomen door de gemeente, is niet meer te redden. De parenclub was sinds kort niet meer in bedrijf. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen pand. De gemeente vond een swingersclub op 30 meter afstand van een nieuw te bouwen woonwijk onwenselijk en ging daarom over tot aankoop. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In de Indische Oceaan is een miljoenen jaren oud walviskerkhof gevonden. Het werd gevonden in de Diamantina-trog, de onderzeese kloof die is ontstaan toen Australië losbrak van Antarctica. Op 7 kilometer diepte moeten er verspreid over een lengte van 1200 kilometer miljoenen walviskarkassen liggen. Vele miljoenen jaren oud tot vrij recent. Op zo'n 500 plekken zijn al skeletten gevonden. De oudste botten waren 5,3 miljoen jaar oud. Er werd ook een uitgestorven walvissoort aangetroffen die nog niet bekend was. Het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
0: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
0: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
0: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

Hoewel het en maak me nou niet gek, daarachteraan de dame Dua Lipa en Be The One. Hey, houd eventjes goed in de gaten, ik ben bij je tot een uur of 12. En je kan lekker zelf meewerken. Werd net ook al gedaan door Ineke. Heerlijk. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl, klik eventjes op het groene WhatsApp-logootje en je laat maar een berichtje hier even achter. Maakt me niet even uit welke wat. Ik ga kijken of ik het voor je kan regelen dan. Zullen we dat gewoon eventjes afspreken? Dus ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Klik eventjes op het groene logootje en het komt zomaar bij mij terecht. Nu Sydney Youngblood van Sit and Wait. It's called.

Lekker uit de jaren 90. Een van de boysbands, oftewel de Backstreet Boys. Volgens mij was het wel de belangrijkste. Of de meest succesvolle, laten we zo zeggen dan. And we've got it going on bij jouw nummer 1.

De opperzus hun er lichaam uit vannacht. Dan moet ik even wat vertellen over een goede vriend van mij eigenlijk. Ik heb het over André Hofland. Die is geopereerd aan zijn heup, heeft een nieuwe heup gekregen. Dan vraag ik me af, als hij dadelijk hersteld is, zou hij dan kunnen voetballen? Ja, want dat kon hij van tevoren ook niet, dus ja. Ik ben wel benieuwd daarna. Deze is voor jou, André. Speciaal voor jou alleen. Change.

van Change en Lovers Holiday. Speciaal voor André Hofland, die wat een nieuwe hub heeft gekregen. Nou, gekregen. Hij is geopereerd ervoor. Hij had niet de loterij gewonnen, maar hij mocht gewoon een nieuwe leuk. Ja, zo, dat was het dan. Maar het zal wel goed komen met hem. Daar ben ik wel eigenlijk heilig van overtuigd. En dan zal hij weer dansen op de muziek van Change en Lovers Holiday. Nu Carlos Santana samen met Rob Thomas. En het is zo lekker. Het is gewoon smooth.

0: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
8: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
9: Bestuurders, ondernemers en onderzoekers uit de hele wereld komen volgende week naar Zuid-Limburg om ideeën uit te wisselen over de toekomst. Op de Brightlands Gemmelot Campus en in het MEC Maastricht wordt gesproken over onderwerpen als nieuwe technologie, duurzaamheid, banen van de toekomst en het aantrekken van talent. Ook grote projecten zoals de Einstein-telescoop komen aan bod. De bijeenkomst moet laten zien hoe Limburg kan profiteren van innovatie en internationale samenwerking. De organisatie verwacht deelnemers uit Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Amerika en Azië. Roda JC probeert supporters vroegtijdig aan zich te binden voor het nieuwe seizoen. Fans die voor 1 juli een seizoenkaart verlengen of aanschaffen maken kans op een bijzonder ontbijt met de nieuwe hoofdtrainer Rob Penders. Volgens Roda krijgen de winnaars daarbij een kijkje achter de schermen van de club. Daarnaast krijgen ze ook de gelegenheid om vragen te stellen, foto's te maken en een training van het eerste elftal bij te wonen. Roda JC zegt met de actie de band met de achterban verder te willen versterken in aanloop naar het nieuwe seizoen. Supporters die al een seizoenkaart hebben gekocht, kunnen ook deelnemen aan de actie. Kredietbank Limburg is slachtoffer geworden van een cyberaanval. Daarbij zijn phishingmails verstuurd naar mogelijk honderden cliënten van de organisatie. De aanval werd ontdekt nadat vanuit systemen van de kredietbank frauduleuze e-mails werden verzonden. Ontvangers werden daarin gevraagd op links te klikken of persoonlijke gegevens te delen. Hoeveel mensen precies zijn benaderd, wordt nog onderzocht. Kredietbank Limburg begeleidt inwoners van onder meer Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum en andere Limburgse gemeenten bij schulden en financiële financiële problemen. Juist daarom kan de impact groot zijn voor kwetsbare cliënten. De organisatie roept ontvangers op alert te zijn, niet op verdachte links te klikken en de verdachte berichten direct te verwijderen. Er wordt onderzoek gedaan naar de omvang van het incident. Met Pinkpop voor de deur bereiden niet alleen festivalgangers zich voor, ook inwoners van delen van Parkstad gaan de gevolgen merken. Vooral Landgraaf en de omgeving van station Heerlen krijgen te maken met extra drukte. De organisatie wil dit jaar meer bezoekers via Heerlen laten reizen. Daarom worden gratis pendelbussen ingezet tussen station Heerlen en het festivalterrein in Landgraaf. Ook rijden er extra treinen, waaronder late nachttreinen na afloop van de concerten. Vooral rond de stations van Heerlen en Landgraaf, maar ook op belangrijke toegangswegen in de regio wordt meer verkeer en reizigersdrukte verwacht. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de bezoekersstromen beter worden verspreid tijdens het Pinkpop weekend. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond trekken regen- en onweersbuien over Parkstad. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar warmer dan 19 graden wordt het niet. Komende nacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Morgen verloopt grotendeels droog met zonnige periode. Al kan later op de dag lokaal een bui vallen. Ook dan blijft het met zo'n 18 graden aan de frisse kant. Het goede nieuws, vanaf het weekend wordt het zonniger en loopt de temperatuur weer op richting 25 graden.
8: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: En daarvoor hadden we Cascada. En Every Week. Ja, die kwam ook even lekker uit. Every Week, ja. Ja, laat hem maar zitten dan.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge.
0: Evacuate the dancefloor, dat was hem.

Gewoon een heel trosje pak je bij elkaar. Christina Aguilera, Lil Kim, Maya, Pink. En dan maak je die hit, Lady Marmalade. Je hoort hem hier bij jouw nummer 1 en dat ben je gewend. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. RTW Parkstad. Jouw nieuws, jouw hits. Nu Puff Daddy.

Puff Daddy samen met Faith Evans en 112. En dan allemaal de ode naam. Niemand minder dan de Notorious B.I.G. Oftewel Biggie Smalls. Dat is hem eigenlijk. Lekker is hij. En leuk om hem nog een keertje te horen en te zien. Tenminste, als je mee hebt gekeken. Dat kan. Hey, zometeen mag je de boterhammetjes erbij pakken. Want het is hoogste tijd voor het lunchprogramma van RTV Parks uit Mauritius. We zitten al klaar in Studio 1. Broodje Mouw komt eraan. En ik spreek je morgen weer. Voor nu

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
9: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
8: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
9: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
11: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
12: RTV Parkstad.
13: Jouw hit.
12: Jouw nieuws.
14: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. India heeft bevestigd dat bij de Amerikaanse aanval op een tanker in de Golf van Oman 3 Indiase opvarenden zijn omgekomen. De lichamen zijn gevonden en geïdentificeerd. India heeft geprotesteerd en een Amerikaanse diplomaat is ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op het schip dat werd aangevallen waren 24 Indiase bemanningsleden. Het voer onder de vlag van Balau en zou meermaals instructies van de Amerikanen hebben genegeerd waarna het werd aangevallen. Canada gaat sociale media voor kinderen onder de 16 verbieden als de platforms niet voldoen aan nieuwe veiligheidsstandaarden. Zo moeten Facebook, Instagram en X meer doen tegen schadelijke inhoud. Eerder kwam er al een verbod in Australië en Griekenland. Kinderen onder de 16 kunnen in Australië helemaal geen account meer aanmaken op social media. In Griekenland gebeurt dat vanaf volgend jaar. Er komt een toezichthouder die erop let dat de regels in Canada worden nageleefd. Minister Sterk van Langdurige Zorg houdt de sluiting van 2 zorgvilla's voor ernstige gehandicapten en zieke kinderen tot nader order tegen. Pas als voor alle patiënten een goede plek elders is gevonden, mogen de deuren dicht. Het gaat om zorgvilla's in Vleuten en Waalre. Ernstige gehandicapten en zieke kinderen dreigden zonder hulp te komen zitten nadat zorgaanbieder Expert Care de deuren per 1 juli wilde sluiten. Volgens het bedrijf verkeert het in financiële problemen. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen, mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
13: Yeah.
6: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
15: Kom binnen!
16: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

Wat leuk liedje dit, hè? Ja, ze weet het wel, hè? Ze wist het wel dat ze weer een hit ging scoren. Prachtige plaat. Het is Taylor Swift en I Knew It op Echte Verpark zat. Tijdens de Broodje Mouw de lunchshow, ja, moet ik zeggen. God, ik ben weer alles door elkaar aan het halen. Ik ben nog bezig hier met het hele scherm recht te zetten. Wie heeft hier gezeten net? Wat door is er? De knoppen al blijven hier. Geintje natuurlijk, hè. Goedemiddag. Het is donderdag. Lekker. Jawohl. Wat zie jij daar, Spiro? Zometeen ook Major Lazer. En dit is lekker. Deze is heel erg lekker. Eén grote hit. En daarna knallende ruzie. Zou er over geld zijn gegaan. Wanneer het ook niet daarover gaat, hè. Maar wat een banger is dit, zeg jij. Alweer een jaar of 35 oud. Maar hij is er niet minder leuk op. Brandy en Monica op Echte Vipar staat tijdens de lunchshow. The boy is mine.

0: Ja, ze is niet zo materialistisch ingesteld door deze dame. Nee hoor, material lover Sienna Spiro op de radio. Of Sienna Spiro, is maar net hoe je het noemen wilt ook natuurlijk. En daarvoor ook nog Major Lazer.
1: We willen eindelijk wel eens een keertje leuke muziek.
0: Ah, dat kunnen we regelen. Dat is maar geen probleem als je een keer leuke muziek wil. Dan doen we dat gewoon. Straks de 20 minuten hits op rij, non-stoppend breuzenvrij. Jij mag bepalen wat we gaan draaien. Geef het door via de Parkstad WhatsApp. Dit is lekker. Klassieker uit de jaren 80. Duran Duran. Save a Prayer.

0: Een lekkere geur is essentieel.
1: Maar wat is jouw favoriete geur?
0: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
1: tot Michael Kors.
0: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
2: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vieira, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
0: Laat je bestelling door Boelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
3: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
6: Bestuurders, ondernemers en onderzoekers uit de hele wereld komen volgende week naar Zuid-Limburg om ideeën uit te wisselen over de toekomst. Op de Brightlands Gemmelot Campus en in het MEC Maastricht wordt gesproken over onderwerpen als nieuwe technologie, duurzaamheid, banen van de toekomst.

0: naar het nieuwe seizoen. Supporters die al een seizoenkaart hebben gekocht, kunnen ook deelnemen aan de actie. Kredietbank Limburg is slachtoffer geworden van een cyberaanval. Daarbij zijn phishingmails verstuurd naar mogelijk honderden cliënten van de organisatie. De aanval werd ontdekt nadat vanuit systemen van de kredietbank frauduleuze e-mails werden verzonden. Ontvangers werden daarin gevraagd op links te klikken of persoonlijke gegevens te delen. Hoeveel mensen precies zijn benaderd, wordt nog onderzocht. Kredietbank Limburg begeleidt inwoners van onder meer Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum en andere Limburgse gemeenten bij schulden en financiële problemen. Juist daarom kan de impact groot zijn voor kwetsbare cliënten. De organisatie roept ontvangers op alert te zijn, niet op verdachte links te klikken en de verdachte berichten direct te verwijderen. Er wordt onderzoek gedaan naar de omvang van het incident. Met Pinkpop voor de deur bereiden niet alleen festivalgangers zich voor, ook inwoners van delen van Parkstad gaan de gevolgen merken. Vooral Landgraaf en de omgeving van station Heerlen krijgen te maken met extra drukte. De organisatie wil dit jaar meer bezoekers via Heerlen laten reizen. Daarom worden gratis pendelbussen ingezet tussen station Heerlen en het festivalterrein in Landgraaf. Ook rijden er extra treinen, waaronder late nachttreinen na afloop van de concerten. Vooral rond de stations van Heerlen en Landgraaf, maar ook op belangrijke toegangswegen in de regio wordt meer verkeer en reizigersdrukte verwacht. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de bezoekersstromen beter worden verspreid tijdens het Pinkpop weekend. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond trekken regen- en onweersbuien over Parkstad. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar warmer dan 19 graden wordt het niet. Komende nacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Morgen verloopt grotendeels droog met zonnige perioden. Al kan later op de dag lokaal een bui vallen. Ook dan blijft het met zo'n 18 graden aan de frisse kant. Het goede nieuws, vanaf het weekend wordt het zonniger en loopt de temperatuur weer op richting 25 graden.
1: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

Toppunt reuzevrij NSC's, ja, I'm out of love. En Justin Bieber daarvoor. Een hit van eigenlijk alweer een jaar of 10, 12 geleden. Hè, maar dankzij TikTok nu een grote hit. Samen met Nicki Minaj, het heet allemaal Beauty and the Beat. Ja, ik zeg altijd Beauty and the Beast. Maar dat moet het niet zijn, Kamelot. Het is Beauty and the Beat. Even niet daarmee te verwarren. Ja. Bijna 1 uur. Straks na 1 uur in deel nummer 2 natuurlijk nog meer leuke muziek. Maar even in de categorie... Ja, herinnert u zich deze nog? Kan je dit liedje nog herinneren? Ja, is Bebe Rexha. En David Guetta. One in a Million. Nou, ze zijn weer om de tafel gaan zitten en ze hebben weer een nieuw liedje gemaakt. En ik moet zeggen,

And sad girls don't leave to the last song. Oftewel, saaie meisjes die zijn eerder weg op de dansvloer. Ja, ik denk, jij mocht denken van, waar gaat het over? Ja. Dus de echte goede meisjes die blijven tot het einde, ja. Hey, straks na 1 uur, of je nou een goed of een slecht meisje bent. Deel 2 van de lunchshow is er ook weer, hè? Dus blijf lekker hangen. Alain Clark.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Goeie koffie, overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum, enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hit.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In een grote Russische olieraffinaderij is brand uitgebroken nadat het afgelopen nacht geraakt werd door Oekraïnse drones. Het gaat om de raffinaderij Afipski in de regio Krasnodar, een van de grootste in Zuid-Rusland. Jaarlijks wordt er ongeveer 6,25 ton ruwe olie verwerkt. Het is niet de eerste keer dat de raffinaderij doelwit is van het Oekraïnse leger. Ook was er een aanval op de stad Krasnodar. Brokstukken van een drone kwamen op een appartementencomplex terecht waar brand uitbrak. Daarbij vielen minstens 3 gewonden. In Pakistan zijn zeker 22 militairen omgekomen bij een crash van een legerhelikopter. Dat gebeurde gisteren en de meeste slachtoffers zijn vandaag al met militaire eer begraven. Dat heeft het Pakistanse leger bekendgemaakt. Toen de helikopter opsteeg in de stad Muzaffarabad in de regio Kashmir ging het mis door een technische oorzaak waarvan de details nog worden onderzocht. Er waren extra militairen in de stad na onlusten. De bemanning van de helikopter maakte daar deel van uit. India heeft bevestigd dat bij de Amerikaanse aanval op een tanker in de Golf van Oman 3 Indiase opvarenden zijn omgekomen. De lichamen zijn gevonden en geïdentificeerd. India heeft geprotesteerd en een Amerikaanse diplomaat is ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op het schip dat werd aangevallen waren 24 Indiase bemanningsleden. Het voer onder de vlag van Balau en zou meermaals instructies van de Amerikanen hebben genegeerd waarna het werd aangevallen. Canada gaat sociale media voor kinderen onder de 16 verbieden als de platforms niet voldoen aan nieuwe veiligheidsstandaarden. Zo moeten Facebook, Instagram en X meer doen tegen schadelijke inhoud. Eerder kwam er al een verbod in Australië en Griekenland. Kinderen onder de 16 kunnen in Australië helemaal geen account meer aanmaken op social media. In Griekenland gebeurt dat vanaf volgend jaar. Er komt een toezichthouder die erop let dat de regels in Canada worden nageleefd. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
7: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedich Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
10: Ik had al lang de schade net kunnen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
10: Nou, dan kun je toch nog gaan zeggen. dat ik schuus en veilig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Chardonnet Koenen regelt alles.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
9: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
12: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
13: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: A King of My Castle op de radio. Het zijn de klanken van The Wham Do Project.
1: Goedemiddag.
0: En welkom, het is 10 over 1 geweest. Deel nummer 2 van de lunchshow is begonnen. Dit is Broodje Mouw. Tot 2 uur moet ik zeggen. Ja, nog een goede 3 kwartier te gaan. En straks de 20 minuten hit op rij, non-stop en breuzevrij. Welke plaat wil je horen? Geef hem door via de Parkstad. En inderdaad, laat het maar weten als je ons al hebt toegevoegd. Dan stuur je ons even een berichtje. Ga ik hem wellicht zo meteen voor je draaien.

Wat een goed liedje, American Girls. Ik blijf hem heerlijk vinden en ik kan hem ook niet vaak genoeg draaien. Ook zeg geweldig, American Girls. Natasha Bedingfield, daarvoor These Words. En je hoorde ook nog Becky G en Topic en

0: Jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor.
2: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise...

0: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
1: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
2: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
3: Met Pinkpop voor de deur bereiden niet alleen festivalgangers zich voor, ook inwoners van delen van Parkstad gaan de gevolgen merken. Vooral Landgraaf en de omgeving van station Heerlen krijgen te maken met extra drukte. De organisatie wil dit jaar meer bezoekers via Heerlen laten reizen. Daarom worden gratis pendelbussen ingezet tussen station Heerlen en het festivalterrein in Landgraaf. Ook rijden er extra treinen, waaronder late nachttreinen na afloop van de concerten. Vooral rond de stations van Heerlen en Landgraaf, maar ook op belangrijke toegangswegen in de regio wordt meer verkeer en reizigersdrukte verwacht. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de bezoekersstromen beter worden verspreid tijdens het Pinkpop weekend. Een mogelijke uitbreiding van de suikertax kan ertoe leiden dat nog meer inwoners van Parkstad hun boodschappen over de grens gaan doen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Peil.nl in opdracht van branchevereniging VBZ. Voor veel inwoners van de Nederlands-Duitse grensstreek is boodschappen doen in Duitsland al heel normaal. Landelijk zegt inmiddels bijna een derde van de Nederlanders regelmatig over de grens te winkelen vanwege lagere prijzen. Als er een brede suikertax komt, wacht de helft van die groep nog vaker naar Duitsland of België uit te wijken. Juist in Parkstad, waar steden als Herzogenrath en Aachen op korte afstand liggen, zou dat effect extra zichtbaar kunnen worden. Volgens het onderzoek maakt bovendien 84% van de Nederlanders zich zorgen over de stijgende kosten van dagelijkse boodschappen. Hoe zorg je ervoor dat mensen elkaar blijven ontmoeten en naar elkaar omkijken? Die vraag staat centraal tijdens de Dag van de Architectuur komend weekend. Ook Sjoenk in Heerlen doet mee met een speciaal programma. Het landelijke thema is dit jaar de solidaire samenleving. Daarbij draait het om plekken waar mensen elkaar ontmoeten, zoals scholen, sportclubs, buurthuizen en kerken. Bij Sjoenk wordt de Dag van de Architectuur gecombineerd met de tweede editie van het Architectuurcafé. Bezoekers kunnen daar nadenken over hoe gebouwen en openbare ruimtes kunnen bijdragen aan een sterke en leefbare gemeenschap. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond trekken regen- en onweersbuien over Parkstad. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar warmer dan 19 graden wordt het niet. Komende nacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Morgen verloopt grotendeels droog met zonnige perioden. Al kan later op de dag lokaal een bui vallen. Ook dan blijft het met zo'n 18 graden aan de frisse kant. Het goede nieuws, vanaf het weekend wordt het zonniger en loopt de temperatuur weer op richting 25 graden.

0: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
0: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
0: Met nu de 20 minuten hit op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
2: Clap your hands now.

En bijna twee uur straks, na twee uur terug met nog meer muziek. Althans, dan ben ik er niet. Maar dan zijn we er wel gewoon op Echte Vip Parkstad. We gaan je de middag doorhelpen. Laat de radio aanstaan. Morgen om 12 uur, dan is er een nieuwe Broodje Mouw de Lunchshow. Op de valgrijp deze nieuwe van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it. Tot morgenmiddag 12.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Kom binnen.
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: carwash.nl. Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
1: Café Drakken zet de tijd op 2 uur.
2: RTV Parkstad.
0: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgend jaar voert de NS lijnnummers in voor al het treinverkeer. Reizigers kunnen hun trein dan aan een vast nummer herkennen. Hiermee sluiten de spoorwegen aan bij het systeem dat al lang gebruikt wordt bij bijvoorbeeld bus en metro. Intercities en sprinters krijgen een nummer, bijvoorbeeld de IC6 tussen Leeuwarden en Den Haag. De verwachting is dat dit het reizen overzichtelijker gaat maken, omdat niet alleen bestemmingen vermeld worden, maar ook het nummer dat erbij hoort. Afgelopen nacht waren er in Noord-Ierland opnieuw demonstraties en rellen tegen migranten. Daarbij raakten 12 agenten gewond en 16 mensen zijn opgepakt. Ook in Schotland werd geprotesteerd bij onder andere migrantenhotels. Auto's en spullen werden in brand gestoken. De demonstraties zijn een reactie op een mesaanval van een Soedanese asielzoeker in Belfast afgelopen maandag. Het slachtoffer verloor daarbij een oog. Volgens de BBC wil de Noord-Ierse regering illegale immigranten sneller gaan opsporen, vastzetten en terugsturen. In een grote Russische olieraffinaderij is brand uitgebroken nadat het afgelopen nacht geraakt werd door Oekraïnse drones. Het gaat om de raffinaderij Afipski in de regio Krasnodar, een van de grootste in Zuid-Rusland. Jaarlijks wordt er ongeveer 6,25 ton ruwe olie verwerkt. Het is niet de eerste keer dat de raffinaderij doelwit is van het Oekraïnse leger. Ook was er een aanval op de stad Krasnodar. Brokstukken van een drone kwamen op een appartementencomplex terecht waar brand uitbrak. Daarbij vielen minstens 3 gewonden. In Pakistan zijn zeker 22 militairen omgekomen bij een crash van een legerhelikopter. Dat gebeurde gisteren en de meeste slachtoffers zijn vandaag al met militaire eer begraven. Dat heeft het Pakistanse leger bekendgemaakt. Toen de helikopter opsteeg in de stad Muzaffarabad in de regio Kashmir ging het mis door een technische oorzaak waarvan de details nog worden onderzocht. Er waren extra militairen in de stad na onlusten. De bemanning van de helikopter maakte daar deel van uit. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
4: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
5: Win jij de allerlaatste tickets?
4: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
6: Een lekkere geur is essentieel.
7: Maar wat is jouw favoriete geur?
6: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
7: tot Michael Kors
6: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
8: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
9: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
8: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
6: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
10: Bij Poelman Parfums.

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limcaf voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
7: Met Pinkpop voor de deur bereiden niet alleen festivalgangers zich voor. Ook inwoners van delen van Parkstad gaan de gevolgen merken. Vooral Landgraaf en de omgeving van station Heerlen krijgen te maken met extra drukte. De organisatie wil dit jaar meer bezoekers via Heerlen laten reizen. Daarom worden gratis pendelbussen ingezet tussen station Heerlen en het festivalterrein in Landgraaf. Ook rijden er extra treinen, waaronder late nachttreinen na afloop van de concerten. Vooral rond de stations van Heerlen en Landgraaf, maar ook op belangrijke toegangswegen in de regio wordt meer verkeer en reizigersdrukte verwacht. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de bezoekersstromen beter worden verspreid tijdens het Pinkpop weekend. Een mogelijke uitbreiding van de suikertax kan ertoe leiden dat nog meer inwoners van Parkstad hun boodschappen over de grens gaan doen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Peil.nl in opdracht van branchevereniging VBZ. Voor veel inwoners van de Nederlands-Duitse grensstreek is boodschappen doen in Duitsland al heel normaal. Landelijk zegt inmiddels bijna een derde van de Nederlanders regelmatig over de grens te winkelen vanwege lagere prijzen. Als er een brede suikertax komt, wacht de helft van die groep nog vaker naar Duitsland of België uit te wijken. Juist in Parkstad, waar

steden als Herzogenrath en Aachen op korte afstand liggen, zou dat effect extra zichtbaar kunnen worden. Volgens het onderzoek maakt bovendien 84% van de Nederlanders zich zorgen over de stijgende kosten van dagelijkse boodschappen. Hoe zorg je ervoor dat mensen elkaar blijven ontmoeten en naar elkaar omkijken? Die vraag staat centraal tijdens de Dag van de Architectuur komend weekend. Ook Sjoenk in Heerlen doet mee met een speciaal programma. Het landelijke thema is dit jaar de solidaire samenleving. Daarbij draait het om plekken waar mensen elkaar ontmoeten, zoals scholen, sportclubs, buurthuizen en kerken. Bij Sjoenk wordt de Dag van de Architectuur gecombineerd met de tweede editie van het Architectuurcafé. Bezoekers kunnen daar nadenken over hoe gebouwen en openbare ruimtes kunnen bijdragen aan een sterke en leefbare gemeenschap. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond trekken regen- en onweersbuien over Parkstad. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar warmer dan 19 graden wordt het niet. Komende nacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Morgen verloopt grotendeels droog met zonnige perioden. Al kan later op de dag lokaal een bui vallen. Ook dan blijft het met zo'n 18 graden aan de frisse kant. Het goede nieuws, vanaf het weekend wordt het zonniger en loopt de temperatuur weer op richting 25 graden.

0: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
0: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
0: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barsten in heel
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
9: Café Drakken zet de tijd op 3:00.
10: RTV Parkstad.
11: Jouw hits.
10: Jouw nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd, dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. 2 verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. Mensen die huren van woningcorporaties zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur. Hiermee is de stijging minder groot dan die van vorig jaar. Toen stegen de huren met 5%. Dat blijkt uit onderzoek van IDES, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties. Die hebben de huurprijzen van 138 corporaties vergeleken. In de praktijk komt het per huishouden neer op €23 per maand meer. De gemiddelde huurprijs komt dan uit op €666 per maand. Volgend jaar voert de NS lijnnummers in voor alle treinverkeer. Reizigers kunnen hun trein dan aan een vast nummer herkennen. Hiermee sluiten de spoorwegen aan bij het systeem dat al lang gebruikt wordt bij bijvoorbeeld bus en metro. Intercities en sprinters krijgen een nummer, bijvoorbeeld de IC6 tussen Leeuwarden en Den Haag. De verwachting is dat dit het reizen overzichtelijker gaat maken, omdat niet alleen bestemmingen vermeld worden, maar ook het nummer dat erbij hoort. Afgelopen nacht waren er in Noord-Ierland opnieuw demonstraties en rellen tegen migranten. Daarbij raakten 12 agenten gewond en 16 mensen zijn opgepakt. Ook in Schotland werd geprotesteerd bij onder andere migrantenhotels. Auto's en spullen werden in brand gestoken. De demonstraties zijn een reactie op een mesaanval van een Soedanese asielzoeker in Belfast afgelopen maandag. Het slachtoffer verloor daarbij een oog. Volgens de BBC wil de Noord-Ierse regering illegale immigranten sneller gaan opsporen, vastzetten en terugsturen. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
13: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
14: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
15: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise...

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel, bij Pavel Parket.
0: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.

0: parkcitylife.nl en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Wow!
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Kom binnen.
0: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
0: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: Met Pinkpop voor de deur bereiden niet alleen festivalgangers zich voor, ook inwoners van delen van Parkstad gaan de gevolgen merken. Vooral Landgraaf en de omgeving van station Heerlen krijgen te maken met extra drukte. De organisatie wil dit jaar meer bezoekers via Heerlen laten reizen. Daarom worden gratis pendelbussen ingezet tussen station Heerlen en het festivalterrein in Landgraaf. Ook rijden er extra treinen, waaronder late nachttreinen na afloop van de concerten. Vooral rond de stations van Heerlen en Landgraaf, maar ook op belangrijke toegangswegen in de regio wordt meer verkeer en reizigersdrukte verwacht. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de bezoekersstromen beter worden verspreid tijdens het Pinkpop weekend. Een mogelijke uitbreiding van de suikertax kan ertoe leiden dat nog meer inwoners van Parkstad hun boodschappen over de grens gaan doen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Peil.nl in opdracht van branchevereniging VBZ. Voor veel inwoners van de Nederlands-Duitse grensstreek is boodschappen doen in Duitsland al heel normaal. Landelijk zegt inmiddels bijna een derde van de Nederlanders regelmatig over de grens te winkelen vanwege lagere prijzen. Als er een brede suikertax komt, wacht de helft van die groep nog vaker naar Duitsland of België uit.

onderzoekers kunnen daar nadenken over hoe gebouwen en openbare ruimtes kunnen bijdragen aan een sterke en leefbare gemeenschap. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond trekken regen- en onweersbuien over Parkstad. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar warmer dan 19 graden wordt het niet. Komende nacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Morgen verloopt grotendeels droog met zonnige perioden, al kan later op de dag lokaal een bui vallen. Ook dan blijft het met zo'n 18 graden aan de frisse kant. Het goede nieuws, vanaf het weekend wordt het zonniger en loopt de temperatuur weer op richting 25 graden.

0: heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
0: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
0: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere gewonden gevallen. Een auto kwam in botsing met fietsers. Het zou gaan om kinderen die op schoolkamp waren. Het ongeluk gebeurde in een bocht op de provinciale weg N290... voor een kruising waarnaast een fietspad ligt. Gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in onder andere Gent, Antwerpen en Rotterdam. Er kwamen onder andere 3 traumahelikopters, 7 ambulances en meerdere brandweervoertuigen ter plekke. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. In een brief schrijft Healey dat er niet genoeg geld komt om het leger sterker te maken. En daarvan krijgen het ministerie van Financiën en premier Starmer de schuld. Healey wilde tot 2030 minstens €20 miljard, maar in het defensieplan staat dat hij 15 tot 17 miljard krijgt. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd, dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. 2 verdachten werden opgepakt, maar hij ging er, ondanks waarschuwingen van de politie, vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. Mensen die huren van woningcorporaties zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur. Hiermee is de stijging minder groot dan die van vorig jaar. Toen stegen de huren met 5%. Dat blijkt uit onderzoek van IDES, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties. Die hebben de huurprijzen van 138 corporaties vergeleken. In de praktijk komt het per huishouden neer op €23 per maand meer. De gemiddelde huurprijs komt dan uit op €666 per maand. En dan nog het weer. Vanavond gaat het in het hele land regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht eerst nog wat regen, later wordt het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
10: En die zit klaar om te beginnen met de middenshow van Parkstad. En we beginnen meteen goed, we maken het gezellig. Oftewel, hier is Justin de Wild.
11: Jouw

Michael Jackson en History. Met daarvoor de sfeermaker die meteen, laten we zeggen, iedereen laat meezingen op dit moment. Justin de Wild met Cheerio. En daarmee beginnen we dus het eerste gedeelte van de middagshow op deze donderdag 11 juni. Goedemiddag.

Mura op de radio. Op Session bij Barkzat. Waar een tegeltje van de muur wordt afgehaald. En we even kijken wat erop staat voor de spreuk van vandaag. En het is wel even een doordenkertje. Het gaat over stressniveau, maar het is wel even, die moet binnenkomen. Je hoort hem zometeen.

spreuk van vandaag, dan moet je even laten binnenkomen om hem helemaal te begrijpen. Tenminste, dat was bij mij. Daar komt hij. Mijn stressniveau is gewoon een lifecycle keuze.

0: Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang de schade Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. audiofrenzy.nl.
7: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
5: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
10: Met Pinkpop voor de deur bereiden niet alleen festivalgangers zich voor. Ook inwoners van delen van Parkstad gaan de gevolgen merken. Vooral Landgraaf en de omgeving van station Heerlen krijgen te maken met extra drukte. De organisatie wil dit jaar meer bezoekers via Heerlen laten reizen. Daarom worden gratis pendelbussen ingezet tussen station Heerlen en het festivalterrein in Landgraaf. Ook rijden er extra treinen, waaronder late nachttreinen na afloop van de concerten. Vooral rond de stations van Heerlen en Landgraaf, maar ook op belangrijke toegangswegen in de regio wordt meer verkeer en reizigersdrukte verwacht. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de bezoekersstromen beter worden verspreid tijdens het Pinkpop weekend. Een mogelijke uitbreiding van de suikertax kan ertoe leiden dat nog meer inwoners van Parkstad hun boodschappen over de grens gaan doen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Peil.nl in opdracht van branchevereniging VBZ. Voor veel inwoners van de Nederlands-Duitse grensstreek is boodschappen doen in Duitsland al heel normaal. Landelijk zegt inmiddels bijna een derde van de Nederlanders regelmatig over de grens te winkelen vanwege lagere prijzen. Als er een brede suikertax komt, wacht de helft van die groep nog vaker naar Duitsland of België uit te wijken. Juist in Parkstad, waar steden als Herzogenrath en Aachen op korte afstand liggen, zou dat effect extra zichtbaar kunnen worden. Volgens het onderzoek maakt bovendien 84% van de Nederlanders zich zorgen over de stijgende kosten van dagelijkse boodschappen. Hoe zorg je ervoor dat mensen elkaar blijven ontmoeten en naar elkaar omkijken? Die vraag staat centraal tijdens de Dag van de Architectuur komend weekend. Ook Sjoenk in Heerlen doet mee met een speciaal programma. Het landelijke thema is dit jaar de solidaire samenleving. Daarbij draait het om plekken waar mensen elkaar ontmoeten, zoals scholen, sportclubs, buurthuizen en kerken. Bij Sjoenk wordt de Dag van de Architectuur gecombineerd met de tweede editie van het Architectuurcafé. Bezoekers kunnen daar nadenken over hoe gebouwen en openbare ruimtes kunnen bijdragen aan een sterke en leefbare gemeenschap. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond trekken regen- en onweersbuien over Parkstad. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar warmer dan 19 graden wordt het niet. Komende nacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Morgen verloopt grotendeels droog met zonnige perioden. Al kan later op de dag lokaal een bui vallen. Ook dan blijft het met zo'n 18 graden aan de frisse kant. Het goede nieuws, vanaf het weekend wordt het zonniger en loopt de temperatuur weer op richting 25 graden.

0: heeft nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
1: 89.2 FM.
0: Jouw hit, jouw nieuws.
1: RTV Parkstad.
0: Met nu. Let's go! 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Het is Dothan met Hungry. Met daarvoor nog Milligan en Shakira en Snow. Oftewel, dat waar dit in de 20 minuten eerst non-stop ben. Bla bla bla, Brusseltje vrij. We gaan even kijken naar een feitje. Wat gebeurde in Parkstad op deze 11 juni? Bijvoorbeeld in het jaar 906. Tijdje geleden.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag 11 mei in het jaar 1906. Namelijk de Oranje Nassau-mijn 1 in Heerlen is een van de meest en de meest productieve en de meest belangrijke steenkolenmijn van Nederland geworden. Destijds.

Hij was gewoon een keer te gast op Park City Live. En daar had ik hem live gezien in de middag. En het was een mega concert. Ik vond het super. Gilbert Graham met Give a Little Bit. Vrienden, zometeen deel 2. En dat betekent Douwe Bob op de radio. Maar ook Lady Gaga. Zometeen na 5 uur op de radio. Maar eerst nog even Nate Smith. Tot zometeen voor deel 2 van de middagshow.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow! Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 2 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Een auto kwam in botsing met 14 fietsende kinderen en 2 volwassen begeleiders. Ze waren op schoolkamp. Het ongeluk gebeurde in een bocht op de provinciale weg N290 voor een kruising waarnaast een fietspad ligt. 4 zwaargewonde kinderen zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam. Er kwamen onder andere 3 traumahelikopters, 7 ambulances en meerdere brandweervoertuigen ter plekke. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran opnieuw zeer hard aangevallen zal worden. Op zijn eigen platform Truth Social voegt hij daaraan toe dat de Verenigde Staten in de nabije toekomst het eiland Gark zullen innemen, evenals andere infrastructuur die belangrijk is voor de olie. Zo wil Amerika de volledige controle over de Iraanse oliehandel krijgen, aldus Trump. Op het eiland Gark wordt ongeveer 90% van alle Iraanse olie verwerkt. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. In een brief schrijft Healey dat er niet genoeg geld komt om het leger sterker te maken. En daarvan krijgen het ministerie van Financiën en premier Starmer de schuld. Healey wilde tot 2030 minstens 20 miljard euro, maar in het defensieplan staat dat hij 15 tot 17 miljard krijgt. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd, dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. 2 verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. En dan nog het weer. Vanavond gaat het in het hele land regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht eerst nog wat regen, later wordt het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
10: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket.
11: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
10: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
12: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
13: Win jij de allerlaatste tickets?
12: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
8: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
14: Kom binnen!
15: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
14: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
15: Rockmart in Kerkrade, zei je?
14: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
16: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen...

0: Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
3: En die zit klaar voor het tweede gedeelte van de middagshow op deze donderdag 11 juni. Goedemiddag. En het is tijd voor...

Lady Gaga, wat heeft ze toch een heleboel grote hits gemaakt, hè? En deze was natuurlijk ook een grote hit. Pokerfeest met de woord Douwe Bob. En daarmee zijn we begonnen aan het tweede gedeelte. Op deze donderdag 11 juni, de goede kant van de werkweek. Voor je het weet, is het alweer.

Tina Sparrow en Mental Over bij Bikesat. Waar we zo meteen even gaan kijken naar het tekeltje. Oftewel de spreuk van vandaag. Het gaat over een stressniveau. Het is wel een waar je aan moet denken van... hoe zit die ook alweer? Een instinkertje. Zometeen naar die Oldfields.

The Altfield, de gitaren uit het jaar 1986. Met Your Love. Ik zei het, een soort instinkertje. Oftewel, je moet even goed over nadenken. Maar dan is die best leuk. Namelijk de spreuk van vandaag. Mijn stressniveau is gewoon een lifestyle keuze.

Annie Lennox, No More I Love Yous. Vrienden, zometeen een nieuws en natuurlijk de 20 minuten hit non-stop en breuteltje vrij. Met Zian, Rihanna, Robert van Hemert.

0: of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums. Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: Met Pinkpop voor de deur bereiden niet alleen festivalgangers zich voor, ook inwoners van delen van Parkstad gaan de gevolgen merken. Vooral Landgraaf en de omgeving van station Heerlen krijgen te maken met extra drukte. De organisatie wil dit jaar meer bezoekers via Heerlen laten reizen. Daarom worden gratis pendelbussen ingezet tussen station Heerlen en het festivalterrein in Landgraaf. Ook rijden er extra treinen, waaronder late nachttreinen na afloop van de concerten. Vooral rond de stations van Heerlen en Landgraaf, maar ook op belangrijke toegangswegen in de regio wordt meer verkeer en reizigersdrukte verwacht. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de bezoekersstromen beter worden verspreid tijdens het Pinkpop weekend. Een mogelijke uitbreiding van de suikertax kan ertoe leiden dat nog meer inwoners van Parkstad hun boodschappen over de grens gaan doen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Peil.nl in opdracht van branchevereniging VBZ. Voor veel inwoners van de Nederlands-Duitse grensstreek is boodschappen doen in Duitsland al heel normaal. Landelijk zegt inmiddels bijna een derde van de Nederlanders regelmatig over de grens te winkelen vanwege lagere prijzen. Als er een brede suikertax komt, wacht de helft van die groep nog vaker naar Duitsland of België uit te wijken. Juist in Parkstad, waar steden als Herzogenrath en Aachen op korte afstand liggen, zou dat effect extra zichtbaar kunnen worden. Volgens het onderzoek maakt bovendien 84% van de Nederlanders zich zorgen over de stijgende kosten van dagelijkse boodschappen. Hoe zorg je ervoor dat mensen elkaar blijven ontmoeten en naar elkaar omkijken? Die vraag staat centraal tijdens de Dag van de Architectuur komend weekend. Ook Sjoenk in Heerlen doet mee met een speciaal programma. Het landelijke thema is dit jaar de solidaire samenleving. Daarbij draait het om plekken waar mensen elkaar ontmoeten, zoals scholen, sportclubs, buurthuizen en kerken. Bij Sjoenk wordt de Dag van de Architectuur gecombineerd met de tweede editie van het Architectuurcafé. Bezoekers kunnen daar nadenken over hoe gebouwen en openbare ruimtes kunnen bijdragen aan een sterke en leefbare gemeenschap. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond trekken regen- en onweersbuien over Parkstad. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar warmer dan 19 graden wordt het niet. Komende nacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Morgen verloopt grotendeels droog met zonnige perioden, al kan later op de dag lokaal een bui vallen. Ook dan blijft het met zo'n 18 graden aan de frisse kant. Het goede nieuws, vanaf het weekend wordt het zonniger en loopt de temperatuur weer op richting 25 graden.

0: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
1: 89.2 FM.
0: Jouw hit, jouw nieuws.
1: RTV Parkstad.
0: Met nu. Let's go! 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij. Ja,

0: Don't Stop the Music. Zullen we absoluut niet doen, hoor. Zeker niet in de 20 minuten met onder andere Robert van Ebert en Donnie en Antoon. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hit. Non-stop in Brusseltje vrij. We gaan even kijken naar de feitjes uit Barkstad. Wat gebeurde op deze 11 juli? Juni, sorry. In het jaar 2017.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag 11 juni in het jaar 2017 hier in Parkstad. De regio Parkstad versterkt de samenwerking op het gebied van mobiliteit en openbaar vervoer tussen de gemeentes van Parkstad.
2: Dit is

Zian en Tia, Dusk Till Dawn bij Barzat. Vrienden, het zit erop hoor, de middagshow. Maar ver is er zo meteen, dus dat wordt wel lekker gezellig. En morgen doen we officieel het weekend openen en de middagborrel. Dus dat komt goed uit. Bis morgen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat?
3: Audiofrenzy.nl.
5: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
11: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.

0: Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De Europese Centrale Bank heeft vandaag de rente in de eurozone verhoogd. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,25%. De bank reageert hiermee op de oplopende energieprijzen vanwege de spanningen in het Midden-Oosten en probeert de daardoor veroorzaakte inflatie te beteugelen. Het is nog niet zeker of de spaarrente in Nederland door het besluit ook zal gaan stijgen. Premier Jette heeft geschokt gereageerd op het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 mensen, waaronder 2 schoolkinderen, zijn omgekomen. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaargewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Er is een persoon aangehouden. PVV-politicus Van Tichelen is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur... voor het inrijden op een klimaatactivist bij een demonstratie van Extinction Rebellion tegen Tata Steel in IJmuiden. De 67-jarige vrouw kwam in maart van dit jaar op de motorkap van zijn auto terecht. Volgens Van Tichelen had hij de vrouw niet gezien omdat een spandoek hem het zicht ontnam. Ze liep een lichte hersenschudding op. Van Tichelen is lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en klimaatwoordvoerder. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran opnieuw zeer hard zal worden aangevallen. Op zijn social media platform dreigt hij dat zijn leger in de nabije toekomst het eiland Gharg zal innemen. Evenals andere infrastructuur die belangrijk is voor de olie. Amerika wil daarmee de volledige controle over de Iraanse oliehandel krijgen, zo schrijft Trump. Op het eiland wordt ongeveer 90% van alle Iraanse olie verwerkt. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Vervromen. Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik ga een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
6: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.

Het is natuurlijk unbelievable. Unbelievable. Dat komt het programma mee af. EMF. Deze little kleine Samuel Welte. En maak me nou niet gek, jongens. Donderdagavond, de 11e juni 2026. Fijn dat je luistert. We maken er een mooie show van hier op deze zender. RTV Parkstad.

En natuurlijk buiten die allerlekkerste muziek wat we gaan draaien die komende twee uur. Nog steeds van Beyoncé en Halo gaan we ook nieuws van het wereldwijde web melden. Ja jongens, en vanavond staan in het teken van de opening van het WK voetbal. En ze trappen af om 9 uur, moet ik eigenlijk zeggen. En dan begint het hele circus, dan komt dan in beweging. Mexico tegen Zuid-Afrika om 9 uur. En ben je echt een diehard voetbalfan, dan kun je nog wachten tot 4 uur vannacht. Want om 4 uur vannacht dan is Zuid-Korea tegen Tsjechië. Dus het begint het hele circus. De meningen zijn verdeeld. Ja, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Wat gaat het Nederlands elftal maken op dit WK? Ja, goed. Ik kan er niet veel over vertellen. Ik weet het ook niet. De oefenwedstrijden waren niet geweldig. Maar ja, dat wil ook tegenwoordig helemaal niks zeggen.

En dat klopt natuurlijk, je luistert naar RTV Parkstad. De donderdagavond editie van de Abendshow. 2 uurtjes lang. En ik heb het net al een keer gezegd, de allerlekkerste muziek. En natuurlijk als je naar buiten kijkt, het weer laat ook een beetje te wensen over, hè. En we hadden zo'n lekkere temperaturen zo'n 2 weken geleden. Maar ja, volgende week zal het weer beter worden. Maar dat weet je toch nooit hier in Nederland. En dan is er toch nog maar 1 plaats waar je heel graag wil zijn. En dan zingt deze artiest over. Deze Chris Rea. En hij wil On The Beat.

0: helaas niet meer onder ons. Chris Ria en On The Beach. En buiten het WK voetbal is er komend weekend ook weer een Formule 1 race. Nou, laten we die van Monaco maar vergeten vorige week. Hoor. We gaan dan naar Barcelona en ik ga je zo meteen even een tijdindicatie geven.
1: Jouw

Chris Cavalli. Ik ben blij dat we heel goed met hem gaan. Want het is een hele goede artiest. En met hele goede en mooie platen. Ja, vandaag zijn heel veel jongens en meisjes. Die hebben vandaag telefoon gehad. En ja, die hebben dus de uitslag gekregen. Of ze geslaagd zijn of niet. En ik, ja, het gezichtsboek staat er helemaal vol van. En heel veel jongens en meisjes zijn geslaagd vandaag. En bij deze van harte gefeliciteerd. Ook namens het hele team van Echte Weer Parkstad. Maak er nog een leuk feestje van, want meestal komen dan ook wel de feestjes als je geslaagd bent. Dus en verder met jullie opleidingen in de toekomst ook heel veel succes.

0: Zit u goed bij taxicentrale Beersdal? Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Bij Taxi Centrale

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Dit is het RTT Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
3: De mogelijke uitbreiding van de suikertax kan ertoe leiden dat nog meer inwoners van Parkstad hun boodschappen over de grens gaan doen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Peil.nl in opdracht van branchevereniging VBZ. Voor veel inwoners van de Nederlands-Duitse grensstreek is boodschappen doen in Duitsland al heel normaal. Landelijk zegt inmiddels bijna een derde van de Nederlanders regelmatig over de grens te winkelen vanwege lagere prijzen. Als er een brede suikertax komt, wacht de helft van die groep nog vaker naar Duitsland of België uit te wijken. Juist in Parkstad, waar steden als Herzogenrath en Aachen op korte afstand liggen, zou dat effect extra zichtbaar kunnen worden. Volgens het onderzoek maakt bovendien 84% van de Nederlanders zich zorgen over de stijgende kosten van dagelijkse boodschappen. Hoe zorg je ervoor dat mensen elkaar blijven ontmoeten en naar elkaar omkijken? Die vraag staat centraal tijdens de Dag van de Architectuur komend weekend. Ook Sjoenk in Heerlen doet mee met een speciaal programma. Het landelijke thema is dit jaar

0: modernisering noodzakelijk, maar van een verhuizing is geen sprake. Ook Duitsland, dat als alternatief gastland werd genoemd, heeft aangegeven geen plannen te hebben om het hoofdkwartier uit Limburg weg te halen. Voor Parkstad betekent dat behoud van een belangrijke internationale werkgever en een strategische NAVO-locatie in de regio. Dan nog het weer. Komende nacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Morgen verloopt grotendeels droog met zonnige periode, al kan later op de dag lokaal een bui vallen. Ook dan blijft het met zo'n 18 graden aan de frisse kant. Het goede nieuws, vanaf het weekend wordt het zonniger en loopt de temperatuur weer op richting 25 graden.
1: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en
2: rtvparkstad.nl. RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: zitten natuurlijk ook midden in de festivals. Maar dat had je misschien al in de gaten. Er zijn al een aantal geweest en er komen er nog een aantal aan. Volgende week hier in de achtertuin van RTV Paristan.
1: 89.2 FM.
0: En de meeste mensen kunnen natuurlijk wel invullen wat hier in de achtertuin van RTW Pankstad gaat gebeuren volgende week. Dan begint Pinkpop. Zometeen vertel ik er nog wat over. Hier is Teddy Swims.

Een beetje ontzettend groot fan van Teddy Swims. Geen combo pingpong. En misschien zingt hij deze plaat ook nog wel. Lost Control. Goed, Pinkpop, ja, natuurlijk 3 dagen lang ongelooflijk. Noem maar gewoon even wat highliners. 24 Pilots, The Cure en The Foo Fighters als afsluiting van de 3 dagen. En dan heb je nog Triggerfinger, Susanne Freek, Frans Ferdinand, Editors, die komen er ook, Soulwax. Ja, het is eigenlijk te veel voor op te noemen. En dan heb je nog De Hoogmis. De Hoogmis, dat is wat nieuws op Pinkpop. Daar komen dan Limburgse artiesten. Het is ongelooflijk. Beppie Krap zal dan voor de eerste keer op Pinkpop gaan optreden. En nog veel Limburgse artiesten onder leiding van diverse mensen. Bart Storken, ja, noem ze allemaal maar op. Die gaan dat allemaal begeleiden daar. Dus ik verwacht er best wel veel van. Ja, dat zijn de kaarten. Tot ook hier is dit de donderdagavond editie van de avondshow bij RTV Parkstad. Fijn dat je luistert. Zometeen de tijdindicatie van de Formule 1 race in Barcelona. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and

Je bent dan natuurlijk heel eerlijk in. Je moet er maar opkomen. Beauty and the Beat. Justin Bieber. En Nicki Minaj.

Ja, natuurlijk. Ik kreeg dan een appje. Er zijn er meer festivals. Natuurlijk wil ik die allemaal een beetje aandacht geven. Want een week later is Bospop. En dan heb je nog meer Park City Live. Ja, noem ze allemaal maar op. Die komen allemaal nog voorbij, die festivals. En dan kun je allemaal nog naartoe. Behalve Park City Live. Volgens mij was dat even gaan. Want dat maakt verder niet uit. Als het maar gezellig is met goede artiesten, jongens. En wil je nog meer weten en wil je een berichtje sturen of een plaatje aanvragen, ga even naar de site rtwparkstad.nl. Rechtsonder dat icoontje even aantikken. En dan kun je een berichtje rechtstreeks hier naar de studio sturen. Laat ik eerlijk zijn, makkelijker gaat het niet. Danny Bellingfield op je radio.

Denning Bangfield en Gonna Got This Through. En deze Sven Versteeg, lekker pet. En blik je dan goed. Heel goed voor Quinn van Warmerdam. Want die, ja, die is ontzettend populair. Het is vandaag de hit hier in Limburg. En, maar goed, hij zit nou in de business. Hij heeft weer een prijsje in de wacht gesleept. Dus wat maakt het allemaal uit?

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
0: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
5: Yeah.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws. Via 89.2 FM. En de RTV Parkstad app. 7 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Restaurants en cafés die de wedstrijden van het WK voetbal, dat vanavond van start gaat, op grote schermen aan hun gasten willen laten zien, kunnen dat niet gratis doen. Dat schrijft cultuurminister Letschert in een brief aan de Tweede Kamer. Die wilde de bijdrage aan de NOS voor het vertonen van de beelden door de horeca schrappen. Maar volgens de minister kan dit niet vanwege het contract met de Wereldvoetbalbond dat commercieel gebruik niet toestaat. Het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie is vanmiddag ontruimd vanwege een incident met gevaarlijke stoffen. Volgens CNN betrof het een vals alarm. Op meerdere etages van het Pentagon was een slechte luchtkwaliteit gemeten. Totdat vaststond waardoor die werd veroorzaakt, waren deze afgesloten als een voorzorgsmaatregel volgens het standaard veiligheidsprotocol. Volgens CNN werden er hulpdiensten ingezet en droegen de hulpverleners gasmaskers en beschermende kleding. De Europese Centrale Bank heeft vandaag de rente in de eurozone verhoogd. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,25%. De bank reageert hiermee op de oplopende energieprijzen vanwege de spanningen in het Midden-Oosten en probeert de daardoor veroorzaakte inflatie te beteugelen. Het is nog niet zeker of de spaarrente in Nederland door het besluit ook zal gaan stijgen. Premier Jette heeft geschokt gereageerd op het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 mensen, waaronder 2 schoolkinderen, zijn omgekomen. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaar gewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Er is een persoon aangehouden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig.
3: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Vervromen. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel, bij Pavel Parket.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Tritonmarketing.nl.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
5: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
4: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heusterdich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.

Begin van de tweede uur. De donderdagavond editie van de avondshow hier bij RTW Parkstad. Dr. Alban en It's My Life.

Bruno Mars, I Just Might. Zullen we even de tijdindicatie doen voor de Formule 1 race komend weekend in Barcelona? Dan neem ik altijd even met je door. De vrije trainingen natuurlijk, dat is morgen om 13:30 is de eerste vrije training. En dan ook morgen om 17:00 de tweede vrije training. De derde vrije training is om 12:30 zaterdag. En de kwalificatie is ook op zaterdag, dat weten we. En die is om 16:00. De race zondag is om 15:00. Dus je kunt weer even onderuit gaan zitten om te kijken hoe Max het gaat doen. Ik hoop beter als in Monaco, want hij heeft schijnbaar een nieuwe motor. Maroon 5 op je radio. That makes me wonder.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ik ga een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
0: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Want het oog wil ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: De mogelijke uitbreiding van de suikertax kan ertoe leiden dat nog meer inwoners van Parkstad hun boodschappen over de grens gaan doen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Peil.nl in opdracht van branchevereniging VBZ. Voor veel inwoners van de Nederlands-Duitse grensstreek is boodschappen doen in Duitsland al heel normaal. Landelijk zegt inmiddels bijna een derde van de Nederlanders regelmatig over de grens te winkelen vanwege lagere prijzen. Als er een brede suikertax komt, wacht de helft van die groep nog vaker naar Duitsland of België uit te wijken. Juist in Parkstad, waar steden als Herzogenrath en Aachen op korte afstand liggen, zou dat effect extra zichtbaar kunnen worden. Volgens het onderzoek maakt bovendien 84% van de Nederlanders zich zorgen over de stijgende kosten van dagelijkse boodschappen. Hoe zorg je ervoor dat mensen elkaar blijven ontmoeten en naar elkaar omkijken? Die vraag staat centraal tijdens de Dag van de Architectuur komend weekend. Ook Sjoenk in Heerlen doet mee met een speciaal programma. Het landelijke thema is dit jaar de solidaire samenleving. Daarbij draait het om plekken waar mensen elkaar ontmoeten, zoals scholen, sportclubs, buurthuizen en kerken. Bij Sjoenk wordt de Dag van de Architectuur gecombineerd met de tweede editie van het Architectuurcafé. Bezoekers kunnen daar nadenken over hoe gebouwen en openbaar ruimtes kunnen bijdragen aan een sterke en leefbare gemeenschap. Het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum blijft ook in de toekomst in Zuid-Limburg gevestigd. Dat heeft commandant Ingo

0: ongeveer 8 graden. Morgen verloopt grotendeels droog met zonnige periode, al kan later op de dag lokaal een bui vallen. Ook dan blijft het met zo'n 18 graden aan de frisse kant. Het goede nieuws, vanaf het weekend wordt het zonniger en loopt de temperatuur weer op richting 25 graden.
1: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.

0: past Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij het ongeluk in Zeeland is nu ook een vierde fietser overleden, zo meldt de politie. In totaal gaat het om 3 leerlingen en een volwassen begeleider. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaar gewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, er is een persoon aangehouden. De Belastingdienst houdt het beheer van het nieuwe BTW-systeem in eigen handen en zal dit niet volledig uitbesteden aan het Amerikaanse softwarebedrijf Fast Enterprises. Uit een onderzoek is gebleken dat de vertrouwelijkheid van de gegevens door het bedrijf niet kan worden gegarandeerd, zo schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Die was bang dat de Amerikaanse regering het systeem in het uiterste geval zou kunnen stilleggen. Maar de Belastingdienst houdt dus de controle over de toegang en data. Restaurants en cafés die de wedstrijden van het WK voetbal, dat vanavond van start gaat, op grote schermen aan hun gasten willen laten zien, kunnen dat niet gratis doen. Dat schrijft cultuurminister Letschert in een brief aan de Tweede Kamer. Die wilde de bijdrage aan de NOS voor het vertonen van de beelden door de horeca schrappen. Maar volgens die minister kan dit niet vanwege het contract met de Wereldvoetbalbond dat commercieel gebruik niet toestaat. En het 5-sterrenrestaurant Noma in Kopenhagen gaat weer open. Het volgens kennis beste restaurant van de wereld kwam eerder in opspraak vanwege grensoverschrijdend gedrag van de eigenaar, chef-kok Redzepi. Deze keer terug in het restaurant, maar niet in de keuken, waar hij medewerkers vernederd en geslagen zou hebben. Er is nu vanaf augustus een nieuwe chef-kok verantwoordelijk voor het Michelin-restaurant, waar een maaltijd zo'n €1000 kost. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Airbase. Airbase.
2: Kom binnen.
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen...

0: allerlaatste tickets.
1: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Demi Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
2: Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.

0: En jawel, het is tijd voor Airbase. Donderdagavond, 2 uur lang, de beste hits. De beste DJ's. In de regio en omgeving. En in de studio met natuurlijk Paul Kluid en Marco G. En als gast hebben wij...
1: Onderdeel van Similar Clouds.
0: Onderdeel van Similar Clouds.
1: Ja.
0: En dat is je broertje, hoor ik.
1: Ja, ja. Die is er vanavond helaas niet bij. Maar we doen het normaal altijd samen.
0: Oh, oké. Okay. Ja, stel je even voor, Juri.
1: Ja, mijn naam is Juri Jansen. Ik woon nu in Maastricht, maar van origine uit Valkenburg.
0: Oh, oké. Okay. En ja, wat zijn de vooruitzichten voor?
1: Nou, we hebben een aantal mooie vooruitzichten in de zomer. Een aantal festivals. We beginnen met Club Hacienda in Venlo. Draaien op de main stage. We sluiten de house stage van Complex Festival op de zaterdag mogen afsluiten. En een week later hebben we ook nog Solar Festival opstaan in Roermond.
0: Oh, dat ziet er
2: mooi
0: uit.
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Doe je zelf nog iets? Produceren?
1: Ik zit zelf meer aan de marketing, wat zakelijke kant naast te draaien. En Jeroen die zit nu veel meer op het produceren. Ik ben er wel nog mee bezig, maar lang niet op zijn niveau. We hebben een aantal projecten waar we nu mee bezig zijn. Een stuk of 3, 4, waarin we nu kijken dat we ze wel op relatief korte termijn willen uitbrengen.
0: Oké. Okay. Ja. En waar werken jullie mee? Is het Ableton, Cubase?
1: Ja, voornamelijk Ableton. En wat dingen van Native Instruments die we ook nog gebruiken.
0: Aha.
1: Dus het is een beetje een blend.
0: Ja, ja, ja, ja, Native Instruments.
2: Mooie tool. Heb ik, gebruik ik ook.
0: Gebruik je ook, ja. Ja, ja, ik ook een beetje.
1: Ja, ik geloof dat we de MK2, die ligt al 15 jaar in gebruik. En we hebben nu ook de MK3. Dus de wat nieuwere variant.
2: De complete control.
1: Ja.
2: Ja, ja, ik heb ook die MK3 met die schermen. Mooi,
1: ja,
2: ding.
1: Precies. Ja,
2: ja.
0: Paul, je wilde nog iets over... Dat draaimoment.
2: Ja, draaimoment. 16 oktober is natuurlijk draaimoment in het Flexiforum. Een hele mooie nieuwe stage waar heel veel mogelijkheden zijn. En ja, we gaan gebruik maken van die mogelijkheden. En we hebben daar ons. Ik heb daar mijn eerste event, draaimoment. Een puur vinyl event. We hebben deze week de line-up bekendgemaakt. Ja, en dat is met niemand minder dan DJ Skip. Local legend.
0: Oh.
2: Bekend van Techno. Mm-hmm. En bekend van, als we verder terug gaan, van Nintechno. Dat was zijn eigen concept. Dan hebben we Flatspot.
0: Ja, die kennen we.
2: Die, ook een meester vinyl-DJ. En dan niet te vergeten. Onze Jens Manuel hier.
0: Oh.
2: Die is er ook bij.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, en ik dan, Paul Kluid.
0: Paul Kluid.
2: Onder ons vieren gaan we door de geschiedenis van de danscultuur. Dus van de 90er jaren tot heden. Helemaal door elkaar. Het zwarte goud afstoffen, koffer van zolder.
0: Ja.
2: En daar gaan we ervoor.
0: Ah, oké. Okay. En wanneer is dat?
2: 16 oktober.
0: 16 oktober.
2: En early birds zijn reeds in de voorverkoop. Dus ik zou zeggen aan iedereen van pak jullie kans. €10 inclusief fee. Een leuk feestje. Ouderwets vinyl. En dan door de hele historie van de danscultuur heen.
0: Ja. Ja, we gaan de info ook plaatsen op Airbase Radio, Facebook. En natuurlijk zijn we ook te vinden op Instagram, onder andere TikTok.
2: Ja. Dat weet ik
0: niet. Nee,
2: ik ben niet op TikTok.
0: Okay. Maar goed, even terug naar Juri. Wat gaan we vanavond draaien?
1: Ik heb wel wat dingen voorbereid. Hoeveel ik me eraan ga houden, dat weet ik nog niet. We gaan beginnen met...
0: Beetje house.
1: Ja, wat meer rustigere house. En, okay. Even kijken of we de versnelling nog gaan inzetten.
0: Ja, nou, we zijn hier om jou te horen. Dus laten we gaan beginnen.
1: Dankjewel.
0: Yes.
2: Veel plezier.
0: En je weet het, we zijn live op Facebook. En niet te vergeten, rtvparkstad.nl/radiolive. En in de mix met Yuri van Similar Clouds. Let's go!

Eerst hier Airbus Radio. En je kan luisteren naar Yuri van Similar Cloud. We zijn straks terug na 2 uur. Blijf lekker hangen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Wow!
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
3: Havana Spinning Adventure, de nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: goede koffie overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
4: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hit.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In Mexico zijn de 23e wereldkampioenschappen voetbal begonnen. Na de openingsceremonie wordt de eerste wedstrijd gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika. Aan het WK deden nooit eerder zoveel landen mee, maar deze editie is omstreden vanwege het binnenlandse en buitenlandse beleid van de Amerikaanse president Trump, met onder andere hardhandig optreden van de immigratiediensten en militaire operaties in verschillende regio's. De Amerikaanse president Trump laat de aanvallen op Iran, die hij eerder vandaag voor vannacht had aangekondigd, niet doorgaan, omdat een akkoord met het land volgens hem nabij is. Hij schrijft op zijn sociaal media platform dat de betrokken partijen met de laatste punten hebben ingestemd. Hij zegt later te melden wanneer het akkoord ondertekend kan worden. Het is nog niet duidelijk of Iran inderdaad heeft ingestemd met het akkoord. Bij het ongeluk in Zeeland is nu ook een vierde fietser overleden, zo meldt de politie. In totaal gaat het om 3 leerlingen en een volwassen begeleider. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaargewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Er is een persoon aangehouden. De Belastingdienst houdt het beheer van het nieuwe BTW-systeem in eigen handen en zal dit niet volledig uitbesteden aan het Amerikaanse softwarebedrijf Fast Enterprises. Uit een onderzoek is gebleken dat de vertrouwelijkheid van de gegevens door het bedrijf niet kan worden gegarandeerd, zo schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Die was bang dat de Amerikaanse regering het systeem in het uiterste geval zou kunnen stilleggen. Maar de Belastingdienst houdt dus de controle over de toegang en data. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Airbase. Airbase.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedich Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
11: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
11: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.

En jawel, je bent terug in de tweede uur van Airbase Radio. Met in de mix Yuri. En Yuri is van het duo Similar Clouds. Dat doet hij samen met zijn broertje. Maar helaas kon hij er niet bij zijn. Kijk ons even op Airbase Radio, Facebook en niet te vergeten rtvparkstad.nl. We zijn live te zien. Let's go.

Así.

something here. I got something here.

9, 8, 3, 4, 9, 8, 3, 4, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 3, 3, 3, 3. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno.

Twee uur lang kon je luisteren naar Yuri. Yuri van het duo Similar Clouds. Alleen zijn broertje komt er vandaag niet bij zijn. Dit was het dan voor vandaag.

En je weet het, al onze mixen zijn te downloaden op heerlis.at. En deze 2 uur setjes, die staan er volgende week ook op. In de mix, Yuri,

0: voor het luisteren, iedereen. Tot volgende week.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors.
2: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
0: Krummeltje, krummeltje, zet je de wekker?
4: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
9: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
10: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
11: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
12: RTV Parkstad.
13: Jouw hit.
12: Jouw nieuws.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland en Duitsland hebben het voorstel voor een nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie verworpen. Ze vinden de voorgestelde bezuiniging van 2% te laag. Ook verschillende andere landen vinden dat het budget met tenminste 10% moet worden verlaagd. Er zou meer geld naar defensie, veiligheid en innovatie moeten gaan, maar minder naar de landbouw. De begrotingsonderhandelingen zullen naar verwachting nog tot december duren. In Mexico zijn de 23e wereldkampioenschappen voetbal begonnen. Na de openingsceremonie wordt de eerste wedstrijd gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika. Aan het WK deden nooit eerder zoveel landen mee, maar deze editie is omstreden vanwege het binnenlandse en buitenlandse beleid van de Amerikaanse president Trump, met onder andere hardhandig optreden van de immigratiediensten en militaire operaties in verschillende regio's. De Amerikaanse president Trump laat de aanvallen op Iran, die hij eerder vandaag voor vannacht had aangekondigd, niet doorgaan, omdat een akkoord met het land volgens hem nabij is. Hij schrijft op zijn social media platform dat de betrokken partijen met de laatste punten hebben ingestemd. Hij zegt later te melden wanneer het akkoord ondertekend kan worden. Het is nog niet duidelijk of Iran inderdaad heeft ingestemd met het akkoord. En in Rotterdam heeft burgemeester Schouten het stadstrand in de wijk Nesserlanden als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en ook auto's doorzoeken. De maatregel is ingegeven door overlast van jongeren, vechtpartijtjes tussen rivaliserende jeugdbendes, illegale feesten met harde muziek en vorige maand was er ook een steekpartij. De politie heeft bij controles al verschillende verboden wapens en munitie aangetroffen. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Hallo, heb
8: zie je wel. De juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
1: Kom binnen.
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is er niet?

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen

0: actie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran beschouwt alle bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten als een militair doelwit. Dat melden Amerikaanse media op basis van het Iraanse persbureau Fars. Het sociale mediaplatform X en de internetdienst Starlink van Musk worden door het Amerikaanse en Israëlische leger gebruikt in de oorlog. En dat is voldoende rechtvaardiging om de regionale locaties van deze diensten eventueel aan te vallen. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook twee wethouders opgestapt. Nederland en Duitsland hebben het voorstel voor een nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie verworpen. Ze vinden de voorgestelde bezuiniging van 2% te laag. Ook verschillende andere landen vinden dat het budget met tenminste 10% moet worden verlaagd. Er zou meer geld naar defensie, veiligheid en innovatie moeten gaan, maar minder naar de landbouw. De begrotingsonderhandelingen zullen naar verwachting nog tot december duren. En in Rotterdam heeft burgemeester Schouten het stadstrand in de wijk Nesserlanden als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en ook auto's doorzoeken. De maatregel is ingegeven door overlast van jongeren, vechtpartijtjes tussen rivaliserende jeugdbendes, illegale feesten met harde muziek en vorige maand was er ook een steekpartij. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.

is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het